0: Satelliet, tell me, woo. Prachtige klanke hier op jou gunsteling radiostasie, hier in FM, jou stem in die paradijs. Ja, nie advertentie breek, liewe luisteraars, en dan kom ons weer terug.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
3: Please search warrant, open the door now!
2: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
4: I want to say thank you, because
2: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
5: 044-150-0555
2: okanye
5: 011-028-0947
2: Ngugu, ugandi, ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
6: Eden FM Hesekwa, 87.8 FM Stereo.

0: Dan sy, dit was die advertentie breek wat ons daarna geluister by, dankie. Dan so aan ons stasiebestuurder, meneer Monne Pietersen. Meneer, hartlik jou goeiemôre. En ek weet jy luister lekker na die radio, stuur groete daar vir juffrou Mjalda, né? Ek weet juffrou Mjalda luister ook lekker na die radio en sy lag nou flow daar so vir my liewe luisteraars, né? So ja.
1: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel, wees vry.
0: Dan sê jy, weer eens welkom terug, lieve luisteraars, en dit is so bykans 10 minuten oor die uur van 11:00, en ja nie, ek het nog die laatste 50 minuten, ja, is 50 minuten wat ek nog oor het. Eden FM, goeiemorgen.
3: Hartelijke goeiemorgen, hoe gaan het vir jou, welkom in my huis.
0: Dankie dierbare, hoe gaan het daai kant?
3: Lekker koud en reen nie zo'n halve tien, ja.
0: Prachtig, sister, prachtig.
3: Die wendige sene dag, Elsie Alexander van Albertine.
0: Baie dankie, dierbare, ne? Mooie dag daar so.
3: Oké, okay, bye.
0: Dan sê, bye-bye. Dan sê, Albertine is een mense wat so lekker is saam met ons gesjans hier op jou ginsteling radiostasie. Om IJs daar van Rausmoor sê, welkom, meneer. Een mooie dag daar so ook aan jou. Baie dankie om IJs, ne? En een mooie dag daar ook aan jy. Kavooks, hartelijke goeiemorgen.
4: Ja, nee, hartelijke morgen aan jou, Mr. Rasper, Jaakter, Doornkies. Het is weer goed om jou stem te hoor, my vriend. Ja, nee, ek is maar ingeskakel in die bed, ek en my prachtige vrouwtje. Dit is koud die buitenkant, Rasper, dit is ja, koud. Maar ja, dit is lekker om jou te hoor op die radio, my vriend. En jy had my sommer nou denk aan uit jare. Ek en jy sê jare wat ons hier moet die bicycles hier
0: afgeruim, ons al baie ja.
4: Jy laat me nou denk aan die jare, my vriend. Maar ja, lekker dag verder.
0: Daar sê ek, Voeks, baie dankie, ne? En een mooie dag daar so ook aan jou, broer.
5: Morgen, Rasper, toe nou die radio aan sit, kom aan die vrouwendag. Vieringe af en ek kan nie gewoon van jy hoor ek nou hier praat, ja, is dat rechtig Rasper en Brouwers van Oudshoorn.
0: Nou hierdie lied, lieve luisteraars, uit de Stofpad 2 se album uit.

0: Nee, stofpad, teerpad, al die pad, jongens, gaan lekker hier in hierdie atelier. Ek hoop jy geniet elke oomblik daarvan ook, nee. Nou, ons gaan seker maak, ons hou jou sommer so lekker warm hier in die Suid-Kaap, nee. Die nommer natuurlijk in die atelier is 044-4-0831, dan sê iemand die Sebas, nee, kyk, die geliefde is nou bezig aan met een heerlijke pastei, broer, een heerlijke saak, in die oond wat daar aan die gang is, jong. Jo, eet wat gepas gaan met die koue dag, sê ou John Julius hier van die Mettergrond af. John, ek waardeer jou terugvoering, my ou maat. Dit is maar so dit moet wees, man. Ja, nee, kyk die weerspeel, lekker saam, en dit is een vrouwe dag, is een vakantiedag. Ek kan een bykie laat leen, so meer. Kan ek sê vir my, Sebas, ek is recht vir die boodskap, ek gee nou een kans, nie. Ek gee nou een kans, sê, excited, jongs, jy wil net gesels. Ene van my lou.
1: Goeiemiddag, Sebastian, so die dinge nie lach, Basie.
0: Ek sê jou, ja, nee.
1: Baie lekker, ek het so wat kransen nog geniet.
0: Ek is blij, man.
1: Dankie aan die Jean.
0: Nee, wat sê iemand, die morning, Sebas, joh, nou raak. Jane Rasper weer aan my snare vandag, jong. Ek kan nie stil sit nie. Jong, lekker uit die nambus, jong. Salut my broer, jong. Dis meneer Van Vieren hier vanaf Nysena. Nee, o broeder, langs in jou gehoor, jong. Nee, julle twee is knap, hoor. Met die hele ene van familie en die luisteraars. Groete daar. Dis nou een pet, sy broer, wat so lekker saam met my gesels is, so, jong. Broeder, ek het baie, baie langs van jou gehoor. Dis lekker om te weet. Is ingehaak en ingeskakel, o mater. Nou ja, Sebas, nou maak jy my eers warm. Met die warme klank, jong. Ek leen skop rond hier. Nou met my voete, jong, in die bed. Die bankroof. Is daar niks vandag nie? Sê Sean. Sean, die bankroof het ons klaargemaak vrijdag, broeder. To ons daar by die buitenuitsending was, dit was die finale episode wat ons gaan spelen daar van die bankroof. Maar, dit is nie die einde nie. Daar is een nieuwe verhaal wat aan die kom is, nie? Een nieuwe radiodrama wat aan die kom is. So, oma, oor met die radio, binnen en pille, hy sal binnenkort hoor wat die naam van die een is. Die Monza,

0: FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
2: Please search warrant, open the door now!
1: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
3: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
1: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa. Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
4: 044-150-0555
1: okanye
4: 011-028-0947
1: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
5: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
6: Don't be that guy.
5: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
7: Car Service City.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
8: Hello, good day. This is Paula in Bubbles on the Drive Time Show. Good afternoon, Eden FM. Good afternoon. Hartelijk goeiemiddag. Janne, Bubbles is hier. Ik moet het gloeien. Van ik zie hem. Dat is hier vrijdag. Kom eens wakker dan, waslapie land Bubbles. Haar tamelijk boodskap is hier gekomen. En dien jy dat nou nog hier ons waslapie nummer het, dat is 060505-2693. Kom ons kyk wat sê hierdie lijst daar. Maar Paul en Bubbles, wat een manier om jou program jou af te skop. Jou die Bybelvers spreek tot jou hele mens wees. Baie dankie. Wie praat hier saam met ons? Ek kan nou nie sien daar sy naam nie. Maar Paul Hoops, welkom in die huis, Bubbles. En dankie vir die warm bemoedigende boodskap. Ek waardeer dit baie. Dit kom van Sahide Arendse, Alipada vanaf Mosselbaai. En dan goeiemiddag Paul en Bubbles. Sharon Kibido, ja, skaars vrou die Bubbles.
9: Uh-huh.
8: Ja, die Sharon het my so gewoond gemaakt, man, sien jy, maar nou ja, sy is maar seker bezig, nee, met, is nog vrou een maand ook, ja, so, hulle is tamelijk bezig, ja, maar Sharon, moet ons die afskeepie. Bubbles ook, so hierdie persoon, Pastor Malcolm, het nou net vir my gegroet, maar toe sê Pastor Atena, daar so sien jy Bubbles.
9: Bubbles dankie, ook. Dankie, Pastor.
8: Kom, sê, wat is op sy, hartelijk gemiddag, Pastor Malcolm de Jager.
10: Hartelijke goeie middag, Paula Hoops, middag, en Streek. Dankie my broer vir die bemoediging. Hy is ons hoop ten alle tye.
8: Amen.
10: O Paula, en al die vrouwens in ons streek, geseende vrouwe man, en hulle moet weet, hulle bly speciaal vir ons nie, Paula.
8: Dis so, Pastor.
10: Goeie ding in die lig, o Paula. En hom in die lig.
8: Net so, Pastor. Ons blijf met daar mooi bij Bubbles.
9: Ja.
8: Soos daar bij meneer en mevrouw kennen.
9: Oké.
8: Weet je, dat, ik weet nie man, maar dit gebeur klokslag, nee, dat wanneer Pastor sy boodskap deurgekom het, dan is die Cameron echtpaar achterna, of omgekeerd. So ek weet nie of hulle WhatsApps mekaar is vermoed iewers in die lig. En dan kom hulle. Wat was dit wat sê meneer en mevrou Cameron? Hartlik goeiemiddag.
11: Hartlike goeiemiddag meneer Amas, Paula Hopskiddels, Bubbles ingehaak en ingeskakel waar brand het. Wow, dis 'n pragtige maandag agtermiddag hier in Mosselbaai.
8: Lekker.
11: Sommer lekker om hulle stemme te hoor in die middag, laat middag man. Baie dankie vir julle opofferings en al ons vroue hier in ons streek, ons Eden FM Mamas, dankie vir dit wat julle vir ons beteken, die voetspore wat julle getrap het, spesiaal ons senior burgers hier die aftree oor het. Julle is vanmiddag hartelike groet, baie liefde Paula Hobbs en Babas van Elzo en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai.
8: Daar is hy. Ja, in die verlede was het Elzo en Cameron uit die prachtige Mosselbaai, maar...
9: Nou is het... Omgekeerd ook. Ja. Hij moet. Ja. Hij moet. Hij die kiezen niet.
8: Of. Nu lekker om die winterpak te krijgen. Maar kom eens los. Hartelijk goeiemiddag.
12: Goeiemiddag, goeiemiddag. Jammer om je wat te plaat. Maar je loopt niet weg hoor. Je loopt niet weg. Meestal ben ik niks worry.
8: Waar
12: en daar heb ik me gezegd. En je loopt goed weg. En dan kan ik niks worry van je niet.
8: Waarvan skakel u, waarvan kom u boodskap, ja, laat ons gewoon ingaan nabij wegbreek, praat goed met ons, hier is nog nie een naam by die bubbles of een plek, dan kan ons het eerst die daar vir die technici, dan kan hulle kyk daarna. Goeiemiddag, Tannie Nolien.
13: Goeiemiddag, goeiemiddag, julle twee, ai bubbles, DJ, ek is vader ewig dankbaar, dat jylle sy naam so groot maak op die lig. Ek stem volkome onomwonde saam met jou. Sonder God is ons niks. As ek nou dink waardeur ek donderdag gegaan het, dit het gevoel ek verloor my lewe. Maar hier sit ek in my kombuis. Vanmiddag luister aan jylle, en die Heere dra my wonderbaarlik. Ek weet nie wat sy plan met my lewe is nie, maar ek is nog hier. Ek is nog hier om ook van sy grootheid te getuig en sy naam groot te maak. Baie, baie dankie, Babbels, jy weet nie wat dit vir my beteken nie. Ek eer die Heere vir julle hoor. Mooi dag verder.
9: Daar sê Tanolien, bye, dankie en ja, ons hou maar die blink aan boe en ons vertrouw net is al.
8: Amen, baie dankie Tanolien dat jy ook dit saam met ons gedeel het. Die achtergrond van vrouwenman, kom ons George so bykie. Ah, Mojo, Lady. Yeah, me too, mate. Ready or not? Yeah.

0: Alright, alright, dit is 24 minute voor 4. Babbels, is grasgroen in Waslapiland. Grasgroen, my boeta. Hier is een kort ene, hartelijk goeiemiddag.
1: Dit is precies voor
2: het niet te voeren. Middag, pola ops. My dochter is op pad aan het jou doen, maak niet voor video.
0: Oh, Babbels, dit is een bezorgde maat. Oh ja, ik wil net nog niet daarin zien komen, weet je. Ik wil lekker lachen. Mara van Paula en Babbels, kan je alsjeblieft haar mama Mia van ABBA speel? Zij is een ABBA-fan. Ja, ik heb nou een dag gehoord iemand praat van ABBA. Toen hoor ik zo van, een weg van ABBA. Zo, ik hoor me ook nog bij ABBA. Good afternoon guys, I'm in bed all day. I don't want to see the sun today. Ik ga niet die zon zien, nie, man. Het reen. Reen zeker oor aan die opvangsgebied.
3: Ja,
0: ja, ja, ja. Today, take me to the moon. It's very cold outside. From Ferry Nelson and Desdemonia Williams in the United States of Cornwall. Oh, I don't need the sun today. Jy gaan hom sien in my boeta. Jy gaan hom definitief lusie sien. Reg in die FM, kom ons maak gereed vir ons gesprek saam met Caroline. Sy is hier. Ons gaan nou lekker gesels. Hier op jou nommer 1 radiostasie, Eden FM. Jou stem in die paradijs. En just to say the scene, Bubbles, net om ons in die rechte stemming te kry vir die geselsie, hier is Song of Hope.

0: Ja, goeiemôre, ons is terug, Polla en Bubbles. Baie baie dankie Bubbles. Hy was nou ons videograaf gewees. Ek en Caroline so lekker gesels. Baie dankie Bubbles. Hallo, goeiemôre Polla en Bubbles. Ek wil net my dogter Christeline gelukkige verjaarsdag toe wens. Sy het vandag dag geniet. Ek gee van haar Psalm 23. Dit kom van haar ma, Sarah Heinz van Rosemore. En dan sê iemand ook hierso vir ons kom ons kyk gou, wat sê hierdie persoon? Was om Jacob sê, Caroline, niemand die anointed ones is Belindy en Louis sy kinders in toekomst. Dis nog die vrouwens nie, om Jacob. Middag, Paula Hobbs en Bubbles en Caroline Delpoort, baie geluk aan ons broer David Hendricks, Billy, Gavin Philander, Kay Mia, Brits en Mia Afrika, lekker verjaar vandag met jou nieuwe levensjaar, jy moet dit geniet, kom met liefde van die Hendricks en Rode familie. En dan het Tannie Elise Kamfer het ook 'n boodskapie deurgestuur hier by 060-505-269. Kom ons luister gou wat sê Tannie Elise hier op die lughawe van jou nommer 1 draadloos. Goeiemiddag Tannie Elise.
1: Goeiemiddag Paula Hobbs, goeiemiddag aan al ons pragtige omroepers, alle families en Eden familie. Ek hoop julle allemaal het nog so ver een lekker dag gehad. Maak nie saak of het reen, wind, wei, warm of koud is. Ons moet net die dag geniet, want die hartje klop warm. Jullie Skamper van Oudtshoorn.
0: Ja, sê Tannie Jullie Skamper van Oudtshoorn. En dan het Cheryl het gekom. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, jy voor die helpen. Ja, kom op, hier in een vanmiddag. En ek wees dat daar gaan nog goed succes, wees wil je vrouw.
0: Daar sê. Iemand sê nie die Hallo Eden FM. En dan sê Landy, so Paula, hoe sê jy, wie die video geneem? En die kom alweer hier van Joey om op. Goeiemiddag Paula, ingeskakel op die program, dit kom van Florencia Malagas. Die tijd is nou bykans 'n minuut voor 4 hier op jou nommer 1 draadloos. Ons wil ook net daarom vir ou Grand Raspa Melktijd, Worinkies commentator, die ou was daar in die kontryprogram, was jou gewees.
3: Ja, ek het gesien, ja.
0: Ja, het was lekker, Rassie, om jou stem te hoor, man. Ons het jou verskrikkelijk, verskrikkelijk geniet. En so ook onze vorige programme, Midday Connection, en ons ontbijtprogramme, ook Carpe Diem, en al die ander programme en omroepers. Ons dink ook daar aan Yvette in die kantoor, die bemarkingspan. O, mense, ons top bestuur, ons dink daaraan, Mr. Moni Petersen, die technische bestuurder en programbestuurder, Mr. Jason Stanley, dankie allemaal wat hierdie machine gerad en geolie hou.

0: Bubble yum, if you this bubble yum, di. It's like a man. It is song called Everything Will Be Okay. Mr. Spaku Meru. Spaku Meru. It'll be the lifetime.
1: Lekker.
0: Ik like dit nummer, man. Ja, die is...
1: Nee, ons ik, alleen blauwe en maandag.
0: Ja, man, ons halen uit, man. Ik kan maar zeggen, naamwek babbels, man. Oké, dit wordt het met deze meneer. Kom ons, kijk goed, wat gaan aan daar in de Vaslapilat. Hallo, good day, good afternoon.
2: Ik maak het aan, tot daar wat je af kan. En het is een beetje koud, anti-alma, kijk koud, anti-alma, zijn camera, zoals een ijskast. Mm. En dan, en het riem die in bij mij, dat is een zwembad dan bij mij, hoor. Oké, lekker dag, verder, maak het aan. Anti-alma, leer, luister aan jou. Dan krijg ik koud, ik krijg koud, hoor, oké. Maak ik klaar, niet mag ik. En die vader is weer grappig, hoor.
0: Dat zijn. Dank je, anti-alma. Land is weer bezig met ons vandaag, jong. Paula, ik moet zeggen, die DJ was stops. Jij weet mos. Goedemiddag, Paula Hops en Babbelicious. Luister lekker naar jullie, wil net my ander helfte Heinrich Strijd om geluk wens op nog een jaar bij zijn leven. Alle eer aan God, baie lief vir jou. Hy moet die dag geniet. Weet jullie twee verjaar mos nie ver uit mekaar nie. Hoop jy het... hoop jy het jou geluk wens en geniet, Paul, van die Strijdoms van Oudtshoorn. Ah, baie, baie dankie. Ja, grootvriend, Ouhein Strijdom, ook bekend as Shabba. Jou overjaar vandag, baie, baie geluk, Hein. Mag daar nog vele, vele mooie jare wees. Ek sal later aan die einde van die program sal ek bedankings doen, Pappels, want soos ek nou wees het, kom maar nog altyd. Wees is dier. Oh, absolute genade die hand van hier. Kom ons breek wat vertensie. Paula en Bubbles is nou weer terug. Moet nie weggaan nie.
3: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
4: Jy! Makkelijk geile 6 geleden, jongens.
5: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saamkuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
4: Kom ons gooi op. La, la, la, la, la, la.
0: Ja, dat is nou tijd voor die gemeenschap dagboek. Moet nie weggaan nie, bly ingehaak en bly ingeskakel.
6: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tijd voor die gemeenschap dagboek.
7: Die AGS Brixen nooi uit na 3 dae vrouwenconferentie met die thema Sterkte en Eer is haar kleed. Volgens Spreuke 31 vers 25, die prediker apostel Jacobus Brouwers. Vanaf die 9de tot die 11de augustus 2026, die sondag aand, is die 9de augustus, is haar aanddiens om 5 namiddag. Die maandag 10 augustus aandiens om 6:30 en dan die dinsdag aandiens die 11de augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenconferentie, nooi iemand, bring iemand saam, kom ervaar God se liefde en krag. Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Nysna, there's a special invitation to a Nysna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Colour Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funkiest socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members or 10 of your colleagues or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossel Bay or Riversdale or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number 083-967-3172 083-967-3172 or talk to Auntie Molly on 0633-152-384 0633-152-384 or 073-618-6913 073-618-6913. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30. Donderdag worship die oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors rolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
8: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
9: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You might feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
6: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Logbook, and any kerk, school, sport club, of gemeenskap organisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.

0: Ja, Eden FM, dit was jou gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draad. Dit is 8 minute oor die uur van 4. Ons maak ook gereed vir ons song of the day, wat gebring word deur Bubbles. Maar my oog val nou hier op die WhatsAppies wat hier gekom het, of was lappies soos ons hulle noem, en iemand sê hier Bubbles, nou moet jy mooi luister. Ja, iemand praat hier van beeskop en ek weet nie wat soppie, dat is baie lekker, ek is besig om het te maak. Beeskopsop, Bubbles.
1: Jo.
0: Ja, anders sê ek ei, ne. Beeskopsop. Pola en Bubblejam, tokkel die nommer weer asjeblief, dit sit een huppel in my se voete. O, kijk hoe leer hy was lapies daar. Die burgemeesteres van Voormoed, Katrina.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Bubbles, ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maaikies, dan wil ek vir al die vrouwens in die opvangsgebied een geseende vrouwe maand toewens. Mr. Paul en Bubbles, julle al twee moet een mooie dag hee daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag.
3: Daar sê Katrina, baie dankie en een mooie dag vir jou ook, ne.
0: Daar sê Katrina, mooi blij. Landie sê, ek het een voelkie oor vluit iemand vir jaar die 18e. Ja, Landie? Is die voelkie na my ook toe, asjeblief toch?
3: Jong, wie die voelkie?
0: Aan de goeie middag.
4: Goeiemiddag, Paula. Hoop het gaan goed met jou. Ik hoop jy het lekker vir jaar, my maat. Ja, Paula, ek hoor die onbekende en bekende is my sister Rosina Jacob. En die vrouw aan drie keer om ons en om dak. Hallo, Audrey. Ja, hoor. Julle moet een lekker dagie so ver, ek hoop julle het een lekker dagie so ver gehad. En my nagie op die plaas Blik. En Paula, ja, ek hoop jy dit geniet, hoor. Ek hoop vrou lief jou lekker bederf. Het kom van Leen af die koue rivers daar. Geniet het verder, Paula. Dat is so lekker vir jou.
0: Maar dankie, Leen, dat die koue rivers daar. Jy moet maar warm blij, Leen. Advertentiebreek en jy daarna is dit tyd vir Song of the Day hier op Eden FM se aftendrive. So bly ingehaak en bly ingeskakel. En die gebruik is dat ek ook saam met u vir die eerste keer op die liggolwe die Song of the Day hoor. So ek is saam met u opgewonde en sien saam met u uit.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
7: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884 0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
8: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
0: Ja, die tydstapan is 22 minute oor 4. Voordat ons by die Song of the Day kom, kom ons luister net gewoon hierdie boodskap. Goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, Paula. Ops,
0: ek middag,
9: goed.
0: Baie goed, dankie.
9: Ek weet gelukwens vir Regina Gaza. Regina, jy moet een mooie dag hier, alles wat mooi is voor jou hier. Ik geef een salam voor 23 van jou, die Heere is jou Heerder, niks zal jou ontbreken. Je moet lekker voor jou als dat geniet, dat komt alles aan Rita van Marijke. Die mensen die gewoon dat is bij ma, jy moet een mooie dag hier, vrouwendag, geniet jou dag ook voor die vrouw, die vrouwen. Lekker blij met die gewoon dag is.
0: Asse, baie dankie. En nou, op hierdie 23 minuut oor 4 is dit tyd vir die beloofde Song of the Day. Inspirerende liedjie, en dit is Bubbles se taak wat op hom gelê is. Ek hoor dit vir die eerste keer, kom ons sit agteroor en kom ons geniet dit.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
6: Toen nog minuut oor 5, Paula en Bubbles hier op jou afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag. Hi Paula en Bubbles, dankie vir my song. Bonita van Nysna, jy geniet om, sê jy Bonita. Sy sê, la song daar. Ja, jy kan nie anders sê, jy moet om like. Maar Bubbles, kom ons, ons hou om so meneer as om. Hoekom maar nou nie?
7: Wat is dit?
6: Is dit?
7: Is koud beter, meneer, voor net.

0: Oh, dis lekker, dit lekker op jou nommer 1 draai. Soos bubbles, bubbles, bubbles, bubbles. Ja, ja. Ek wil amper net sê, waarvan nou ons kom met die goed, maar ek gaan nie sê nie. Liesel sê, salute my brothers, en dan een boodskapje ontvang daar van een Wermond kom by so werk. As hulle sê, hulle maak hulle los op die muziek hier op Eden FM. Is dit nou nie lekker om so te werk, nie?
1: Ja, ja. En alles wat jy doen daar, as jy miskien nou beter is met iets kon te maak, of jy beter moet kos te maak, hmm. Ja, nie, skit jou boodskap.
0: Ja, dan het ons ook een boodskapje ontvang van Mr. Monnie Petersen, ons stasiebevelvoerder. Kom ons luister net aan hierdie een.

0: Daar was Joanna gewees, Buffels. Oh, ons terug daar by die ander goede, wat ons net van gepraat het. Kom ons gee hulle ook maar regverdige kans. Dis Winter met First Move.
1: Oh, Babalicious, my puta.

0: Opa! Hallo kenaat aan Zoe en my hairstyle is Kyle. Hulle is ook ingehaak en ingeskakel. Welkom by die Afternoon Drive. Was nou lekker in Londen gewees? Maar dis Oos-Londen.
1: Ja.
0: Babbelies, kan jy glo my boeta? Nee, excuse toch, Babbeljam. Kan jy glo? Oos het 3 uur, is alweer iets wat die verlede. Yes, my boeta.
1: Ja, nee, is alweer die tijd, dan is ek op
0: bij. Is op bij tijd alweer, joh. Maar ek dink, ons moet net gewoon vannacht net weer laatste dag maak in Waslapieland. Oké, kom eens kyk. Hier is een lekker kort ene keer, net 9 secondes lang. Oh, kom ons speel hem. Hartelijk goeiemiddag.
2: Jullie twee moet lekker slapen vanavond samen met jullie familie. Jullie moet zoet wees.
0: Dankie.
2: En mooi huis toe gaan hoor. Bye bye. Mama Dina het een koel mossel bij. Bye bye.
0: Baie dankie Mama Dina.
1: Kort en krachtig.
0: Kort en krachtig. Is net zo kort in 27 seconden lang. Hartelijk goeiemiddag.
3: Hi, middag Paul. Jo. Paul, hoop, jou muziek is lekker man. Het is warm in die gang.
0: Mm.
3: Hou het zo.

0: Van die koue, nee.
1: Ja, nee, is nodig.
0: Ah, dit is lieflik. Ek sit nou hier voor die vier, in die, voor die kachel, en verder hops, ek en die ouma neer. Ons wip een beetje.
1: Met die poel. Also, dit is nou... Kerlijs om een paar van so lekker hops en so. Iemand sê, hoppa, skiet, nog een keer wat hier gekom het, net 30 sekundes lang. Hey, dat is die type van stemnotas, nee?
2: Exactly, wat ja, wat soek, maar een minuut in oor.
1: Nee, man.
2: Hij is onaanvaardbaar daar.
1: Ja, is rechter waar, papa.
2: Ja.
1: Je wordt daar, dan speel ons net voice notes.
2: Hij speelt je net voice notes.
1: Ja, had ook gemiddag.
3: Middag, Paula, Hopskodops, Tina hier van Riversdal. Ek is weer terug in die dal.
1: Lekker.
3: Lekker gekeer in die kaap. Nee, en jylle maak, kom lekker.
1: Asai. Ah, babas, we got nothing to be guilty of, ne?
2: Oh, glattie.
1: Mm.
2: As ons jou laat dans, ek pleeskulde gaan yes. Woon, he.